your love for the one, the only, Dash.

Take the mushroom.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: binnen. Notabene in de biologische winkel met mijn goede voornemens. En dan staat daar zo'n wijf. Zo'n wijf dat daar werkt. Zo'n wijf met zo'n groene schort om. Zo'n wijf met zo'n bek van... Wij eten gras. Dus wij leven langer. En ze hebben in de biologische winkel ook altijd alle tijd. En ik niet. Dus ze hebben eigenlijk vanaf het moment dat ik daar binnenkom... mijn tijd en hun naboe kwijtmeurende poten. En ik zeg tegen dat wijf met een zure decembek... Ik zeg, wijf, moet jij eens even lekker luisteren naar mijn wijf? Ja, daar houden ze van, hè? Als je ze zo aanspreekt, lekker oer. Wijf, moet jij eens even luisteren, wijf? Ik wil van jou graag producten zonder suiker. Ik zeg dat even eerlijk tegen jullie. Dat is de enige reden dat ik daar boodschappen doe. Ik mag geen suiker, daar word ik druk van. Ja, dat is gelul natuurlijk. Dat is nooit bewezen, ik heb net een mas op. Maar goed, ik zeg dat tegen haar, zodat zij weet dat ik producten zonder suiker wil. Zegt zij vervolgens tegen mij, zonder dat ik haar ooit om gevraagd heb... Oh, maar ik mag ook geen boter en geen suiker en geen eieren... en ik drink ook geen melk en ik eet niks dat onder de grond heeft gegroeid... en ik eet ook geen dode dieren. En dat interesseert me echt geen reet. Echt, al mag jij alleen maar gegiste Zuid-Koreaanse geitendarm vreten... mis dat met volle maan 3 uur buiten heeft moeten staan rotten... dat je dan alleen maar op kan eten in die Indiaas houten bakkie met horoscooptekens erop. Het interesseert me geen reet. Want wat krijg je dan ervan als je toch per ongeluk melk drinkt, vraag ik haar. Nou, buikpijn en af en toe een boertje. En het spijt me dat ik het zeg, het spijt me dat ik het zeg. Maar het enige wat ik dan nog kan zeggen is, wijf, jij moet eens een keer goed genomen worden. Het liefste in je reet, want je kut zal ook wel veganistisch zijn. Ja, zeg, dan moet bij jou eens een keertje flink in je diksap worden geklotst. En dan goed vol spuiten met lekker onder de grond gegroeid zaad. En voor je het weet ontspan je dan per ongeluk en dan ben je er zo vanaf. Eigenlijk heel logisch. En ik reken af. Duur! Duur! Er zit geen flikker in die producten, hè? Geen boter, geen kaas, geen eieren, geen melk, geen suiker. Niks dat onder de grond heeft gegroeid. Maar duur! En dan vraagt ze dus niet of ik een tasje wil. Dus ik moet vragen of ik een tasje mag. Maar ze heeft alleen maar een hele grote papieren tas. En daar staat heel groot biologische winkel op. Daar ga ik echt niet mee lopen. Dan ben je een target. Want ze heeft het liefste... Ja, want ze heeft het liefste dat ik een gebruikt tasje neem. Sorry? Een gebruikt tasje. Dat is beter voor het milieu. Een gebruikt tasje. Hier heb ik nog een paar volle gebruikte condooms voor je. Kun je die lekker om je Rudolf Steiner courgette doen? Kun je daar lekker mee in je sojajoghurt roeren? Even lekker homeopathisch door je scharreleierstok heen beuken? Chakra, chakra, chakra. Want er is helemaal niks mee aan de hand. En jij bent niet hip. En je bent niet alternatief. En je straalt geen enkele seks uit. En dat vind ik het meest ongezonde wat ik ooit heb gezien. Met je India-jurk met spiegeltjes. Zodat je jezelf 100 keer kan zien. Ik heb mezelf gevonden! En op een dag ben ik daar in 1 keer doorgelopen. Met mijn 2 gebruikte tassen. Met daarin mijn suikervrije ijs. En mijn suikervrije chocolade. En mijn suikervrije tampons. Anders word ik daar ook heel erg druk. Hai. En toen ben ik in 1 keer doorgelopen naar de Dirk van den Broek. En daar heb ik een taart gekocht. Een sojaloze, grasvrije, satanisch linksomgedraaide chipolata taart. Met extra veel melk en extra veel suiker. En extra veel onder de grond gegroeide ingrediënten. En dan ben ik naar die kut van die winkel gedraafd. En ik heb gezegd, vretenkring, vreten, ik wil zien of je eraan doodgaat. Ik wil het zien. En ik heb die doos open gedaan en die taart in de bek gestopt. En ze frat het. En ik zei, hoe smaakt het? Hoe smaakt het? En ze huilde. Ze huilde. Ze huilde. En ik weet zeker dat dat van ontroering was. Want zoiets geils had in haar hele leven nog nooit geproefd. Verdomme. Kutlijf.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi. Hey
1: hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Een dagje pretpark doen we vandaag. Dagje pretpark zullen ze bedoelen. Dagje blubberzooi-park bedoelen ze. Dagje zenuwenpark. Maar de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers, hangen we de kantine, hoor. We zaten naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die is lissend, met die tandjes. Die Griet van Somers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is me vuilste opgewekt. Dan staat ze altijd zo blij in die lens te koekeloeren. Ik zie het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weten. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, dat buitje valt hier. En nooit toppen de slissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan hol je toch niet in je bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Die jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet ze overal vandaan plukken. Hoe zit het andere makkel dan weer? Sabrina! Ga je dan weer in de wildwaterbaan? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is ze maar luisteren naar de moeder. Oh, maar dan gaat ze weer die wildwaterbaan, hè. Ik wacht niet meer, want ik ga naar het paardenboekenhuis, hoor. Ik ga eerst even een valium nemen. En een checkie draaien. Hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Paardenboekenhuis naast de zingende waterleners. Ga jij je kat houden, ja? We gaan zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc's geweest. Als ze op de pad zitten, matsen we niet. Ja, er komt zitten een blaasontsteking, het, van de natte voeten op de camping. Ja, het is de eigen schuld, dan lopen ze met de blote poten door de blubberzooi daar. Ik heb 1000 keer gezien je petaffes aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pretpark. Oh. En voortaan je de ben alleen al hier. Maar we denken, we zitten 12 kilometer verderop. Hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog te tol verkeerd. Ze tegen die bussen, ik zeg, wat moeten we overstappen dan? Hij zei, wat moet u wezen? Hij zei, dan gaat je niks, hè? Een tolle vlerk. Ja, we zijn ook niet gewend om met openbaar vervoer te reizen. Want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd de auto. Ja, maar ja, dat zie je altijd zien. Hoor. 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar binnen, helemaal in de stretch. Zooi kopen voor die caravan, maar hartstikke druk. En die stad nergens, kan je weer eens parkeren. Hoor. En fijn, ik kom thuis, ik zit tegen mijn man en zei ook, ik heb er niet veel verstand van. Is je maar volgens mij zit er water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, ik zou wel even kijken. Hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legt in de graag. Bloedlink, hoor. Oh, maar hij gaat zo keer tegen mij. Ik zie je kind dat kwaad op mijn wezen. Ik zei, maar ik heb er verdorie zelf nog een whiplash aan overhouden ook. Hij zegt, een whiplash? Prima. Het werd tijd dat je whiplash nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met Salem. Oh, goed. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oude losse zender uit je zak. Och man, wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zeg vanochtend tegen het wijf van de kaarsen. Ik zei, niet een keertje korting of zo? Ze voor een arm regine of zo? Ze zei, wel hoe? Ze zegt, onder de 4 halve prijs. Zo, ik zeg, ik kom goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet om. Het was onder de 4, hoor. Denk dat die blaaskees daar ook. Maar goed. Mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog als leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus ja, ik duw dan zo eens een schouwtje naar beneden. Ik zei, hij is ook 4. Gaat die keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zei, is mooi oud, hoor. Ik heb het een keer dubbeld gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee. Die is een paar dagen over op de camping, ja. Oh, mijn man zegt ook, hij zegt, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zegt, het zet niks aan de leven.
Nou, bewijs er niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, als je zit nog aan goed bij cash, weet je, zit een vet pensioen. Dan kan ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben, kan ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel, hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan je schuiven. Oh, naar achteren schuif ze. Als ze betaald worden, stond ze achteraan met de portemonneetje. En altijd dezelfde spoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zalen nog opkijken, ik laat de dood gehad. Ze nou, ik zei, dat moet je niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het voor haar geen kaartje kopen. Maar dat hoeft er niet, want ze had kortingsbonnen gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er aan je maandenlang klemje vroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een wakkel. En de zesje dat ze is afgevallen. De zesje? De zesje? Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ik zei, nou, ik zie het niet. Ze zit, ik ken ook niet, want ik ben ze kwijt.

0: dat is geplet in de tas, die pindakaas.
1: Zij ook, hoor, die janken daar, hoor.
0: Anderhalf uur lopen dramen om een taco, wou ze een Mexicaanse gevulde koek met die hondenkatsen tussen. 12 feitenkassen die kregen. Nou zet er een gaat, ze hebben hem net in de klauwen, laat ze hem vallen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve tokens van de grond op te vreten. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoe? Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar zo gaat het al jaren. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks over. En die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Laat ik het nou gezegd ook. Ze noemen me geen mama meer, ze hebben gewoon portemonneetje. Alles motten ze hebben. Van de week, hoor, moest je Sabrina. Gooi je naar weer in de wildwaterbom! Ik sleur je eruit, hoe? Och, man, ze luistert het helemaal niet, hè? Oh, dan kwam ze zitten in de publiciteit, jaren. Dus, luister niet. Van de week moest zij een paar sportschoentjes hebben, hè? Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina Massa, niet? Ze moest Nike's. Goedekoopste Nike's die we zagen, 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's Air, 220 piek. Dus voor 100 piek meer, geen enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaars uit. Maar ze moest er zin hebben. Oh, en ze loopt nog met zo'n smoel op ze hier. Want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet. Ik kan me niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plaatsen de hele dag. Dat word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heb het gehad voor de rest van de dag. Toen kwam Audrey vanochtend, is die iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgegaan. En toen had hij het spijkertje niet gezien. Dan waren ze precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven haken. Zo. Verstaanskiesjes zaten in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, ach. Dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen. Ik sta te shaken. Ik moet de volume piers. Checkie draai, kom je nou of niet? Hè? Oh nee, god maar. Is er iemand bij? Oh, nou loop me gewoon ook. Gewoon lekker even het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor, kapje eraf. Kijk, zo kind het ook al wereldjeugd ook, hè? Alle pretparken heb je gezien al, hoe erg. Oh, alles kan ze krijgen van mama. Hè? Mama stapel op, liefie. Wat zeg je? Hé, je broek geplas.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Meer ruimte nemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter, ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rij uit de stad, kom ik thuis hangen, 3 tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes hoofd, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de ding en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsamme nemen. Ik trek de ding helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpakje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat dat plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kut boekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Dus het is een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal, denk ik, ja Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano, zet hem op de bok, kwartslag draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten, als je een mobiele pianokruk hebt als pianist, als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano, je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it, je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen waar is die laatste pam, pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je... Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, denk aan. Je vliegt ver, je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter en dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen, die kan helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen, denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier,
Dat is de dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je ze altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spier meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt er vlees soms ook. Je zegt, ja. Is dat deunig? Nee, dat is dikke Henk. Die komt net verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Everything.
1: Oh.
2: Don't do that, babe.
1: Oh,
2: what are we gonna
1: do? Sorry.

0: zijn er mensen die vaak naar sportscholen gaan? Hier. Ja, een paar mensen. Wat is daar leuk aan? Dat klonk heel agressief. Hé, hey, wat leuk zeg. Wat is daar leuk aan?
1: Je kunt lekker trainen in de gym in Haren.
0: Je kunt lekker trainen in de gym in Haren. Hij maakt er meteen een reclamespotje van. Groetjes van de eigenaar, Fred. Maar de gym in Haren, wat is er bijzonder aan de gym in Haren?
1: Dat mijn zoon een van de oprichters is.
0: Oh, yes. Die man die zag zijn kans gewoon. Dus, maar wat leuk. En wat is het voor soort gym?
1: Laagdrempelige gym met weinig apparaten, maar vooral veel gezelligheid en persoonlijke
0: plek. Weinig apparaten, vooral veel gezelligheid. Dat is een hele slimme manier om te zeggen dat je eigenlijk niet zoveel budget hebt voor goede spullen. Ja, we hebben één halter, maar verder ja, je kan er prima zuipen. Nee, nou wat gezellig zeg. En hebben jullie ook trainers, personal trainers?
1: Hele goede personal trainers. Ja.
0: Hier is de nummer, 0638. En doet hij ook intakegesprekken?
1: Hij doet intakegesprekken
0: en... wat? En wat doet hij nog meer?
1: Hij doet prima intakegesprekken en ik denk dat
0: hij
1: jou best wel
0: wil trainen. Ja, ja. Ik had de wervendheid van je stem al wel... geïnternaliseerd. Moet je eerlijk zeggen, hoe heet je meneer?
1: Sorry.
0: Dat hoort hij dan weer niet. Hoe heet u?
1: Ik heet Peter Nieuwhuis.
0: Nou, wat leuk, Peter Nieuwhuis. Ik moet je eerlijk zeggen, Peter Nieuwhuis, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb me een keer in Amsterdam ingeschreven, bij een gym met heel veel spullen en iets minder gezelligheid. En wij hadden ook een intakegesprek. Ik vertel zo verder met een hondje, maar dit vertel ik even. Ik was samen met een vriend van mij, Daniel, had ik me ingeschreven daar. En we hadden ook een intakegesprek van een trainer. En die was al, denk ik, begonnen met trainen, want die kwam zo de trap af zo. En die bleef ook, in stilstand bleef hij ook zo doen. En die sloeg zo zijn hand, sloeg die steeds in zijn vuist. En ons noemde die de guys. Dus wij waren de guys. Oké, goed dat jullie er zijn, guys. Wat zijn jullie doelen, guys? En hij zei, wacht even. We zeiden, wat is het? Kwam nog een guy. Dat was een klein mannetje, ook best wel dik en met een bril. En die heette Hans. En Hans die was de derde guy van het intakegesprek. Dus hij zei, oké, guys, we zijn compleet. Wat zijn jullie doelen, guys? En Hans die zegt, ik wil graag minder snoepen. Ik wil graag gespierder worden. Ik wil graag een betere conditie en ik wil afvallen. En Daniel zegt, ik ook. En ik zeg, ik ook. Alsof er allerlei uiteenlopende redenen te verzinnen zijn om naar een sportschool te gaan. Alsof ik zou zeggen, ik ga binnenkort emigreren met mijn gezin naar Kazachstan om daar te werken in een zilvermijn. Dus ik wil alvast wennen aan de geur van opgedroogd zweet in een slecht geventileerde ruimte. Terwijl mensen om me heen gesprekken voeren die ik niet kan volgen. Dus die trainer zegt, oké, goede doelen, guys. We gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En hij zegt, maar eerst gaan we jullie wegen en meten, guys. Nou, nadat we waren gewogen en gemeten en ik erachter kwam dat ik voor 90% besta uit lichtgekoelde Pinot Grigio en een kaasplankje. Toen zei hij, we gaan zien wat jullie kunnen, guys. En dat doen we boven. Dus we liepen naar boven, een trap op en we kwamen aan in een hal. Denk ongeveer zo groot als deze ruimte. En overal langs de zijkanten stonden van die apparaten met van die stokken eraan. Van die stangen en van die vliegwielen en dingen. En er zaten ook overal van die kleerkasten op aan te trekken en te duwen en te steunen. Alsof ze in een machinekamer van een stoomschip werkten. En ik riep nog, volle vermogen naar stuurboord. En al die gasten lachen. En nee, vond niemand leuk. En onze trainer zegt, oké, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we daar. En hij wees naar een heel klein matje aan de andere kant van de ruimte. Dus we moesten een soort walk of shame zo door het midden naar dat matje. En we kwamen eraan en hij zegt, oké, guys, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we door middel van push-ups. En deze guy begint. En hij wees op Daniel. En Daniel, die kon 10 push-ups. En toen kwam ik. En ik kon er 3,5. En toen kwam Hans. En Hans, dat is echt gebeurd. Hans, die kon er 1. En toen viel die flauw. Zo, pff, met zijn buik zo op het matje. En ik hoorde een brillenglas kapot gaan. Zo, en hij ligt daar. En ik heb geen idee wat ik moet doen. En al die kleerkasten komen van die apparaten af. En die komen om ons heen staan. Die vinden het allemaal heel interessant. Hebben ook allemaal heel contrasterende meningen over wat we met Hans moeten doen. Eén zegt, hij moet op zijn rug gaan liggen. De ander zegt, hij moet in een stabiele zijligging. De ander zegt, je moet hem overeind helpen. De ander zegt, je moet hem niet aanraken. Het was maar goed dat onze trainer erbij was. Want anders waren die kleerkasten hem gaan ronddraaien als een varken boven een vuurtje. En onze trainer die zegt, nee, deze guy zijn spiegel is te laag. Deze guy moet iets van suiker. En ik dacht, oh, oké, klinkt goed. Ik wist niet wat het was. Maar een van die gasten snapte het. Die begon te rennen. En wij zijn aan het wachten, zo om een hoopje Hans. En die gast komt terug en heeft, in zijn hand heeft hij een Snickers. En die geeft hij aan onze trainer. En die maakt hem zo open en die begint hem te voeren aan Hans. Ik wist ook niet, het is echt gebeurd, maar het werkt. 20 seconden later, Hans pruttelt wat, zijn ogen gaan open. En dan hoor ik hem het meest aandoenlijke zeggen dat ik ooit een volwassen mens heb horen zeggen. Zijn ogen gaan open en hij zegt, hoeveel kon ik er? En Daniel zegt 65, vriend, we dachten dat je nooit zou stoppen. En ja, arme Hans. Nou, wacht. Hans, het was, Hans heb ik nooit meer gezien. Ik heb zelf denk ik nog 3-4 weken volgehouden en ik vond het verschrikkelijk. Maar het allerergste was het natuurlijk voor Hans. De man die zich had voorgenomen om te gaan sporten. Die niet was afgevallen, maar flauw gevallen. Zijn bril was kapot gegaan. En notabene op de dag dat hij zich had voorgenomen om nooit meer te snoepen. Had hij zonder ervan te kunnen genieten een halve Snickers achter de kies.

0: maar ik ook niet terug. Daarvoor hebben mijn kinderen mij te veel gekwetst. Voorbeeld, mijn dochter, 6 jaar oud, komt laatst binnen. Papa, zei haar lieverd, ik wil een stapelbed. En daarmee heeft ze mij tot op mijn merg beledigd, dames en heren. Wij wonen namelijk riant de van het hekjes. En als wij iets niet nodig hebben, dan is het een stapelbed. Maar dat is dan opeens weer mode. Ja, Roosje heeft ook een stapelbed, dat moet Roosje weten. Jij krijgt, ja, maar Berend-Jan heeft ook een stapelbed. De hele klas heeft een stapelbed, papa. Ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen, ja, maar ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen stapelbed. Dan zal ik mijn maatregelen moeten nemen. Oké, jij krijgt een stapelbed. Komt een broertje binnen, 4. Oh, papa, dan wil ik ook een stapelbed. Ik zeg, jij kan bij je zusje een stapelbed. Ik ga niet bij die teef een stapelbed. Dus ik zeg tegen een vriend van mij, ik zeg, hoe kom ik aan een stapelbed? Zegt een vriend van mij, nou, dan moet je even naar IKEA, daar hebben ze alles. Nou, ik naar IKEA en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan ook aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30, is dat dom? Ja, ja. Nou, laat ik zeggen dat ik niet de enige was. Laat ik het daarbij houden, ja. U kent IKEA, het is net Veronica. Je komt binnen en alles is meteen jij. Jij mag dit en jij mag wat kopen en jij mag ruilen en jij mag naar de kassa en jij krijgt koffie, jij. Dan wil je bijvoorbeeld een bank, dan denk je, nou die bank wil ik wel, dan wil je die bank meenemen. Nee, dat mag niet. Dan moet je eerst op expeditie, zo heet dat, hè. Omdat je zo lang onderweg bent, dat noemen ze expeditie. En dan, dan ga je zoeken naar die bank en dan doe je met een heleboel andere mensen. En die zoeken ook allemaal en met dat boek uiteindelijk kom je iemand tegen. Wat zoek jij? Nou, zeg je, ja, jij zoekt een bank. Welke bank zoek jij? En dan komt dat boekje erbij. Ah, ik zie het al. Jij zoekt de Björn. Nou, de Björn is uitverkocht. Maar we hebben voor jou wel de Benny. Of je godverdomme bij een homo-escort bent, zeg. Blazer en dom. Nou, lang verhaal kort maken. Dat stapelbed van IKEA, dat ligt natuurlijk gevoelig bij ons, hè? Want kijk, in zo'n grachtengordel is het nogal van de roddel-roddel en van de klets-klets. Ik zeg tegen mijn vrouw, hè, de gordijntjes gaan er nog wel eens opzij, als de buurt ziet dat de van het hekjes die daar nog niet zo lang wonen, nu al een IKEA stapelbed naar binnen sneaken. En dan gaat al gauw het gerucht in de stad dat het financieel niet lekker gaat met de van het hekjes. Die zullen er binnenkort wel uitgerookt worden door de ABN AMRO. Dat is onze huissponsor, hè. Dus ik zeg, ik zeg tegen mijn vrouw, weet je wat we doen? We wachten gewoon tot het donker is. Ik leg het stapelbed op de Imperial. Ik kom even de gordel binnenrijden en we snikken het even snel naar binnen. Mijn vrouw zegt, dat is een deal, joepie. Ik zeg, yes. Zo gezegd, zo gedaan. Stapelbed leg ik op de Imperial. Ik wacht tot het donker is. Allemaal prima. Ik start de auto. Ik kom de gordel binnenrijden. Gaat prima, prima, prima. Ik rijd de auto tegen de brug op. Ik zet de motor af. Ik doof de lichten. Ik laat hem naar beneden glijden. Stuurslot, godverdomme. En ik rijg hem zo aan die 9 andere Volvo's. Zeg, niet te geloven. Ik denk, kalm blijven, joppie, kalm blijven. Ik start de auto opnieuw, keurig netjes. Ik kom voorrijden. De deur staat open. Ik pak het stapelbed van de Imperial. Ik wil het net naar binnen brengen, hoor ik achter me. Zo, dat is een mooi stapelbed. Lazer op, Frans. Zo de wit erop. En nu komt het allerergste, dames en heren. Het in elkaar zetten van een IKEA stapelbed. En dat heeft u nog nooit gedaan, want anders had u er niet. Ik zal even uitleggen hoe het gaat. Je krijgt van IKEA een heel groot kartonnen pak. En in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes. Maar echt heel veel plankjes. Nee, maar echt veel meer plankjes dan u nu denkt van God, dat zijn heel veel plankjes. Neem in uw hoofd heel veel plankjes, verdubbel dat aantal en dan heb je een IKEA stapelbed. En die heel veel plankjes, die zet je tegen de muur van de kinderkamer. En heb je een behoorlijke kinderkamer voor nodig. Dan krijg je verder een hele lange gebruiksaanwijzing. Die leg je zo over de grond. En dan krijg je zo'n zak met schroefjes. Maar geen gewone schroefjes. Nee, nee, nee. Hele vreemde schroefjes. Ja. Echt schroefjes die je nog nooit gezien hebt. Zweedse schroefjes, zeg maar. En Zweedse schroefjes. Ga niet met de schroevendreuer. Nee, nee, nee, nee. Die gaan met een sleuteltje. Ja, met een sleuteltje. Dus als u morgen iemand in de tram ziet zitten en die doet, dan moet u niet denken, die is een beetje gaga. Of die heeft gewoon vanavond een IKEA stapelbed in elkaar gezet. En als hij met zijn vinger de andere kant uitdraait, dan ging het niet zo makkelijk, zou ik maar zeggen. Je kijkt op het eerste plaatje en daar staat, jij pakt dat en dat plankje. Deze maar proberen. En je gaat beginnen. En in het begin gaat het prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Je hebt het stapelbed voor 3/4 in elkaar. En dan opeens zijn de schroefjes op. Niet alle schroefjes. Alleen de schroefjes waarmee je bent begonnen. En waarom zijn de schroefjes op waarmee je bent begonnen? Omdat je met de verkeerde schroefjes bent begonnen. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks. Kom op. Jij wilde een gezin. Zij wilde een stapelbed. Dat geeft helemaal niks. Bij je broer thuis is het erger. Kom op, allemaal uit elkaar. En je gaat opnieuw beginnen. Gaat allemaal lekker, lekker. Prima, prima, prima. Je hebt het bijna helemaal in elkaar. Je bent al bij plaatje 5. En daar staat, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Nee, dat moet ze ook niet schrijven dat het er wel is. Want er is gewoon geen plankje. Zit niet te lachen, Krenk. Er is geen plankje. Met 3 gaatjes. Ik zie het toch heel duidelijk. Godverdomme, dit is -1,5, dit is -2,5. En die bril is 3 keer duurder dan het hele teringstapelbed. Er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje. Waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn?
1: Maar ja,
0: dat is alweer een tijdje geleden, hoor. Je schroeft het weer helemaal uit elkaar. Je gaat opnieuw beginnen. Prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Het gaat hartstikke goed. Het enige wat nog even moet, dat is de lattenbodem. De lattenbodem. En de lattenbodem die gaat in de folder in elkaar. Maar de folder is geen kinderkamer, zou ik maar zeggen. Nee, je krijgt een plank met een gleuf. Er moeten 18 plankjes in. Moet die ander er tegenaan en is klaar. Fluitje van een cent, ja? Nou, die eerste 17, geen probleem. Die laatste ook niet zo moeilijk. Maar tegelijk, dat gaat niet zo goed. Als je die laatste erin zet, zeggen die eerste 17... Trrr. Als de verdediging van Bayern tegen Ajax. Trrr. Nee, nee, nee. En na 4 uur, ja hoor, ook de lattenbodem is klaar. Je denkt ja. En denk dan, oh nee, het is een stapelbed. Er is nog een lattenbodem. In de folder staat heel duidelijk, je hebt geen hamer en geen spijkers nodig. Maar na 1 uur of 7 ben je niet meer zo kritisch, zou ik maar zeggen. Daarbij komt dat stuk toch tegen de muur te staan. S'nachts om 2:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen. En die zegt niks. Stapelbed. Graag gedaan. Lekker klusje. Even lekker met de handjes werken. Even lekker niks aan je hoofd. Appelbed. En dan zegt zij, ik wil me nergens... Spinazie, kut, toevoer. En gelukkig heb je nog 3 plankjes over. Dus de basis voor het kistje is gelegd, zeg maar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting, geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

Even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, je hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlapparaat. Een raadlapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het raadlapparaat en denken, hé, een raadlapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu heb je ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat raadlapparaat niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is verdovend, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm, die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Ja, als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als volgt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je een meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door, ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind me van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, ook. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt, zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel iets komen, anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zei de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oh, oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer. Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Dus even kijken dan voor de zekerheid. Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Oh, godverdomme, gaat hij niet doen? Dan ging hij opstaan helemaal. Ik dacht, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ga je helemaal voor me staan? Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfussooi. Wat ga je doen dan hier, hoor? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij dan denkt is van, oké jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, dan komen ze zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Aardig kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood. Ik word nog ruig, hè? Kiepers, hoor. Hoe stop je dit dan, Gering? Zoi. Waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? Mijn handen voor buiten is kut voor binnen. Moet ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la, hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij in het praten, Patrick, ik heb een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lullen. Het enige wat ik denk van, Tiemens Leij, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten en midden in het gesprek zo, pakt zo die mandarijn. Hè? Ik blijf hem in mijn ogen aankijken en die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren, daar gaat het om. Ik denk, ho even, hallo, wat doe je nou hier ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel, hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn, hè? Dat is niet concentreren, hè. Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. En deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouwe. Hè? Dan denk je van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij niet echt een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus, ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja, man. Het staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet? Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Welkom allemaal bij de internet cursus voor opa's en grootmoeders. Als u naar het toilet moet, laat u dat gerust even weten. Dan stoppen we de cursus even. Laat het in ieder geval niet lopen, want ja, dat stinkt. Nou, zet ook even allemaal je wagentje op de rem, want in het enthousiasme wilde nog wel eens een kettingbotsing veroorzaakt worden. Ik zie een aantal jongeren van 50. Hallo? Die konden de vorige cursus niet volgen, maar dan zijn ze nou in ieder geval op tijd. Even erbij vermelden, deze cursus duurt korter dan de reguliere cursus, omdat we hopen dat zoveel mogelijk bejaarden de cursus ook daadwerkelijk overleven. Nou. Vandaag gaan we proberen om een e-mailtje te versturen. Als u vragen heeft, moet u gewoon even uw stok of uw rollator in de lucht steken. Dan zal ik proberen die vraag ook even te beantwoorden. Nou, een e-mailtje, dat is eigenlijk gewoon een handig sms'je. Een sms'je, dat is zeg maar gewoon een kort berichtje wat je kan versturen met je gsm-telefoon. Ja? GSM-telefoon, dat dacht ik al, dat is zeg maar een gewoon draadloze telefoon. Zeg maar zonder snoer. En die doet het in heel Nederland, als je maar geen Darkstone-abonnement hebt. Ja? Dus dat is zeg maar een telefoon, dat doet het thuis, maar ook op straat. De straat, dat is zeg maar de plek waar jullie niet meer mogen komen. Hè? Nou, dat gaat lekker vlot vanavond. U zit allemaal achter een computerbeeldscherm. Dat is zeg maar gewoon een soort televisie. Dat is zeg maar een radio met bewegende beelden. Nou, daarvoor ligt dan een platgeslagen typemachine. Met een draadje, met een muis. Met een doosje, dat noemen we het doosje. Ja, dat heet altijd het doosje, dus als iemand zegt, hé, dat is een muis, moet je zeggen, nee joh gek, dat is het een doosje. Die ligt ook altijd op zijn doosmatje. Nou, op dat scherm ziet u allemaal een cursorpijltje. En dat pijltje dat kan u bewegen door met dat doosje heen en weer te gaan. Dus als u dat... Nee, laat allemaal dat doosje op zijn matje liggen. Het is geen afstandsbediening. Gewoon plat laten liggen. En als u dan zo heen en weer gaat, dan zie je op... Oh, bingo, ik zie daar wat bewegen. Heel goed hoor, u krijgt straks een advocaatje. Nou, aan opletten. Aan de andere kant van het scherm ziet u een envelopje staan. Dan gaat u op dat envelopje staan. Nee, daar kan je niet zelf op gaan staan, nee. Met dat pijltje. We gaan het envelopje openen. Dat is eigenlijk... niet met je nagel aan zitten. Met dat pijltje gaan we... We gaan dubbel klikken. Hè? We slaan gewoon... Het gaat zo goed. We slaan een stapje over. Dubbel klikken op het doosje. Allemaal even dubbel klikken. Jij, u mevrouw, mag gewoon klikken. Dubbel klikken. Dubbel is twee keer, hè. Dubbel. Twee keer klikken op het doosje. Twee keer. Ik zie daar één klikje... Ja, nog een keer. Ja, u deed één klik, maar nog een keer. U deed het maar nog een keer. Twee keer. Twee keer achter elkaar. Klik, klik, twee keer. Klik, klik. Sneller achter elkaar. Klik, klik. Niet ademen tussendoor, maar klik, klik. Twee keer. Linkerknopje, link. Zo, dat was het voor deze week. Kan u allemaal wel gaan zitten applaudisseren, maar de helft heeft zijn scherm nog niet aanstaan.
En volgende week is de tweede les. Is ook tevens de laatste les. Dan ga ik jullie leren hoe je de rest van je leven met de pc kan pechansen. Voor we weggaan moeten we nog even de computer op een veilige manier uitzetten. U strekt de stekker uit het stopcontact.

Schmarrn.

0: Dit is Mixed 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mixed 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze

0: bedje gezeten
1: en voor je gebeden.
0: Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor de dag van morgen.

Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt, echte liefde

0: Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets... Ik kan het niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter die rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmend. Nou, en dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent, ach, agent, reken snel. Potverdorie niet. Nee, je heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voor je bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin, die zit naast je. En die zegt, ha, sneuge elf.
1: Ja. Nee, wow. Dat komt er net bij. Dat is hartstikke mooi, ja.
0: Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Daag, staagmixer. Oh. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleiding, hè? Het is allemaal nog gratis, dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn, om de hoek, en er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me, en die had één blikje. Ik had een hele kar vol, tv-jongen zijn, en ik ga tracteren, dacht ik. Gezellig. Maar die oude man, hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt... Ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk, u heeft één blikje, ga doe maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijk oude mummie. Achteraan, weg. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. En ook zo was ik ook, ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker, vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja. Even, 2 uur, en ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg, dag bakker. Ik mag bakker zeggen, ik ken hem. En dan is 2 uur 's middags, vraag aan die bakker. Bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak, doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja, moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:10 die slagerij binnen. 6:10, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:10. En die zegt altijd, ach meneer Visser, hebben zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn? Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan ben je thuis ook een bal in de soep, helemaal. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje, ik had verkeering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën, oh Bert, verdorie. Bert, die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je, liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in een Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. Huur skis, loop je met die gehuurde skis weg.
1: Hoor je vriendin achter je. Goh, wat zijn die dingen zwaar? Moet je van hout tillen? Ja.
0: En zijn met twee van die stokjes. En van die tackleboots aan, weet je wel? Nou. Ik doe mijn skis onder. Karfskiekjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin.

Klootzak! Zwarte piste lul! Wat zeg je? Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar niet, laat me glijden, ik spring wel opzij. Hup, die gletsjer in de weg. Ja, niks. Jongen, maar ik doe het ook niet. Ik doe het ook niet. Ik lul me mee. Ik heb een hele grote bek. Maar net als jullie, ik lul op. Maar net niet, waarom was ik een rode? Ik was een rode omdat kennissen van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht ik een kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max zo strak weer, zo strak. Gooi kind over mijn schouder, hoor ik... Glop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet, weet je wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet hij nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor. Hey.
3: Proost. Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
1: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij ons had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

sunrise, sunrise, sunrise.

bye.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongen.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
4: Frisje?
5: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
5: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Yeah.

this way, party boy in the front, come on. Lights up.

Yeah.

0: this out.
1: Yeah, yeah. Miami, how you feeling? Let's go.

Are you feeling? Mosh pit. Mosh pit. Mosh pit. Mosh pit. Mosh pit.

Okay, this

0: Hold up. Ultra, how we doing? Hey, yo, we made this song with Major Lazer because we think that no matter where you're from, no matter what race, religion or skin.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek. Mix 24.
2: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mens,

brothers inside, they're all.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.